Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zegure, Zeg